0: productreclame vandaag.
1: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
0: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
1: Creëert herkenning.
0: En zet luisteraars aan tot actie.
1: Klaar voor reclame die echt werkt?
0: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
1: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
0: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
1: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
2: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
3: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
2: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
3: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
2: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
3: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
2: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
5: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL News.
3: Het pro-Palestijns protest aan de UGent breidt uit. De studenten bezetten nu ook een tweede gebouw. Opvallend, want eerder vandaag vroeg de UGent de actievoerders om de gebouwen te verlaten, omdat het protest niet meer veilig verloopt. Volgens de UNIF is er sprake van onder meer vandalisme, inbraak en diefstal. De actievoerders krijgen tot morgen vroeg om hun protest stil te leggen, anders dreigt de UGent met juridische stappen. De actievoerders eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen stopzet. In Den Haag in Nederland was er een ontploffing bij het hoofdkantoor van de linksliberale partij D66, de partij van premier Rob Jetten. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden. De politie heeft al een verdachte opgepakt. In september vorig jaar hebben relschoppers ook al ruiten van dat kantoor vernield bij een anti-immigratieprotest. Er is ook gevoetbald. Aston Villa en het Duitse Freiburg spelen de finale van de Europa League. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0. Het moest na de heenwedstrijden een 1-0 achterstand goedmaken. En dat is dus goed gelukt. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte Strasbourg Alsace met 0-1. Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. Vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonniger en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.

0: Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
2: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
1: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
2: Creëert herkenning.
1: En zet luisteraars aan tot actie.
2: Klaar voor reclame die echt werkt?
1: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
2: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
1: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
2: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
4: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Spa Fun. Wil genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Oh yeah!
4: TRL News.
5: Het pro-Palestijns protest aan de UGent breidt uit. De studenten bezetten nu ook een tweede gebouw. Opvallend, want eerder vandaag vroeg de UGent de actievoerders om de gebouwen te verlaten, omdat het protest niet meer veilig verloopt. Volgens de UNIF is er sprake van onder meer vandalisme, inbraak en diefstal. De actievoerders krijgen tot morgen vroeg om hun protest stil te leggen, anders dreigt de UGent met juridische stappen. De actievoerders eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen stopzet. In Den Haag in Nederland was er een ontploffing bij het hoofdkantoor van de links-liberale partij D66, de partij van premier Rob Jetten. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden. De politie heeft al een verdachte opgepakt. In september vorig jaar hebben relschoppers ook al ruiten van dat kantoor vernield bij een anti-immigratieprotest. Er is ook gevoetbald. Aston Villa en het Duitse Freiburg spelen de finale van de Europa League. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0. Het moest na de heenwedstrijden een 1-0 achterstand goedmaken. En dat is dus goed gelukt. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte Strasbourg Alsace met 0-1. Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. Vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonniger en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: The ultimate trip down memory lane. This is TRL. Time.

0: jij wat loonwerk is, hakselen, zaaien, frezen enzovoort, dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. SpaFun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: You have a name.
6: Oh yeah.
5: TRL.
6: TRL. News.
7: Het pro-Palestijns protest aan de UGent breidt uit. De studenten bezetten nu ook een tweede gebouw. Opvallend, want eerder vandaag vroeg de UGent de actievoerders om de gebouwen te verlaten, omdat het protest niet meer veilig verloopt. Volgens de Unif is er sprake van onder meer vandalisme, inbraak en diefstal. De actievoerders krijgen tot morgen vroeg om hun protest stil te leggen, anders dreigt de UGent met juridische stappen. De actievoerders eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen stopzet. In Den Haag in Nederland was er een ontploffing bij het hoofdkantoor van de linksliberale partij D66, de partij van premier Rob Jetten. Er werd een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen gegooid. Er vielen geen gewonden. De politie heeft al een verdachte opgepakt. In september vorig jaar hebben relschoppers ook al ruiten van dat kantoor vernield bij een anti-immigratieprotest. Er is ook gevoetbald. Aston Villa en het Duitse Freiburg spelen de finale van de Europa League. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0. Het moest na de heenwedstrijden een 1-0 achterstand goedmaken. En dat is dus goed gelukt. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte Strasbourg Alsace met 0-1. Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. Vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonniger en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: werkt reclame vandaag?
1: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
0: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
1: Creëert herkenning.
0: En zet luisteraars aan tot actie.
1: Klaar voor reclame die echt werkt?
0: Stuur een WhatsApp naar 0468 06 58 09.
1: Dat is 0468.

0: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

Ha ha ha ha ha!

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het gaat om een stijging van 26.600 werknemers. Aanleiding is vooral de toename door de hogere pensioenleeftijd. De stijging bij werknemers onder de 65 jaar lag in jaren niet zo laag. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het Hanta-cruiseschip. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
6: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
5: Mogelijk kiest ons land ervoor om de 2 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. En de finales van de Europa League voetbal en de Conference League zijn bekend. Het Engelse Aston Villa neemt het in de finale van de Europa League op tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0 nadat het de heenwedstrijd verloor met 1-0. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte het Franse Strasbourg met 0-1 en Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer en daarna frisser en wisselvallig.

0: kameel. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. TRL takes you back.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We are back, stronger than ever before. This

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
6: Ons land is in eerste zin een invoerland, de hele haven van Antwerpen. En in de banken is er veel controle, maar crimineel proberen dat net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
5: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het aantal stijgt wel minder snel dan gedacht. Bij werknemers onder de 65 jaar was ze zelfs al jaren niet meer zo klein. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
7: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
5: Mogelijk kiest ons land ervoor om de twee 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt-het-vuren eerst te hebben geschonden bij het aanvallen van een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hooggerechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: Morning Vibes.

0: zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: We give you that pleasure feeling.
2: Thank you.
1: TRL. Pleasure Radio.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: Oh yeah!
2: TRL News.
3: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
4: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En in de banken is er veel controle, maar crimineel proberen met mensen weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
3: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Een duizendtal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan 4 miljoen euro opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414 pleisters verkocht en dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
5: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
3: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden met schoten op een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hoge Rechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen al onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. Daarna frisser en wisselvallig.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
6: Morning Vibes.
7: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel.

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
3: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
4: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
3: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
4: Creëert herkenning.
3: En zet luisteraars aan tot actie.
4: Klaar voor reclame die echt werkt?
3: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
4: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
3: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
4: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. secondlove.be
2: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

0: wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
0: TRL.
2: TRL. News.
3: Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOKA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaert.
4: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatisch voertuig hebben.
3: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Een 1000-tal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan €4 miljoen opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414.000 pleisters verkocht. En dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
5: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
3: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. En de temperatuur van het zeewater lag afgelopen maand opvallend hoog, wereldwijd op zo'n 21 graden. Dat meldt de klimaatdienst Copernicus. Enkel in april 2024 was het zeewater nog warmer. Aanleiding voor het warme zeewater is het natuurfenomeen El Niño dat eraan zit te komen. Wetenschappers vermoeden dat er daardoor ook de komende maanden nog hoge temperaturen, extreme droogte en soms hevige regen kunnen volgen. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
6: Back to basics.

TRL en Back to Basics. En je ochtend die straalt zo. En bedankt dat je weer ons koos om deze ochtend mee door te brengen. Fijne morgen allemaal.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak. Hello.

Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Je hoort ze weer allemaal hierbij Back to Basics. De beste retro en de beste sound van de 90s zeros. Goedemorgen.

ik ben toe aan een nieuwe tas koffie. En jullie hebben recht op een heleboel informatie van het nieuws en het weer komt eraan. En wij gaan met z'n allen naar deel 2 van Back to Basics.

0: desire is on. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
3: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
2: Van jacuzzi zal je bedoelen.
4: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
5: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
4: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
6: You have a name.
7: Oh yeah.
6: TRL.
7: TRL. News.
8: Een dodelijke steekpartij op het Kiel in Antwerpen vannacht. Daarbij is een man van 30 overleden. Een andere man van 23 raakte gewond. Dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parket onderzoeken dat nog. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOCA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaert.
9: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatisch voertuig hebben.
8: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Er zijn opklaringen, maxima tot 20 graden. Morgen zonnig en warm. Lokaal kan het 23 graden worden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien. Mogelijk ook onweer bij 20 graden. Volgende week een pak frisser en wisselvallig.
7: We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
10: Back to basics.

Jouw ochtendgevoel bij TRL. Dat zijn de leukste hits bij Back to Basics. En daarbij een lekker sterke koffie of een kopje thee. Fijne ochtend allemaal.

0: facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play the music you like. TRL Pleasure Radio.

0: Steakhouse Bijtom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse Bijtom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling.
3: Thank you.
2: TRL.

0: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: God!
1: J-M-L.
2: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: SpaFun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
3: TRL.
4: TRL. News.
5: Een dodelijke steekpartij op het Kiel in Antwerpen vannacht. Daarbij is een man van 30 overleden. Een andere man van 23 raakte gewond. Dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket vorderde een onderzoeksrechter voor roofmoord, zegt Christophe Aerts.
6: Roofmoord heeft ermee te maken dat de gsm's van slachtoffers gestolen zouden zijn. We kijken dus enerzijds naar een verhoor van het tweede slachtoffer, anderzijds ook naar de camerabeelden. Maar het is ook nog niet zo lang in het onderzoek dat we zitten. Camerabeelden worden geanalyseerd en er wordt door de mensen van FGP Antwerpen gezocht naar een mogelijk verdachte.
5: Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden. Want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nu nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
7: We zijn vandaag geen goed land als het gaat over toegankelijkheid. We bengelen onderaan het lijstje. Vandaag de dag moet je bijvoorbeeld een reservatie doen bij het station als je in een rolstoel zit om de trein te kunnen nemen. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Of we zien bijvoorbeeld straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn.
5: Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. En de Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet. Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. De vrouw kwam in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Maar ze testte dus negatief. 2 Britse burgers testen intussen wel positief. En mogelijk is ook nog een derde Brit besmet. In totaal zijn er nu 7 besmettingen. 3 personen kwamen om. Er zijn opklaringen en maxima tot 20 graden vandaag. Morgen zonnig en warm. Lokaal kan het 23 graden worden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien. Mogelijk ook onweer bij 20 graden. Volgende week een pak frisser en wisselvallig.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be
2: TRL takes you back.

0: beperkt reclame vandaag.
1: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
0: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
1: Creëert herkenning.
0: En zet luisteraars aan tot actie.
1: Klaar voor reclame die echt werkt?
0: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
1: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
0: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
1: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
2: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499 24 82 22 of mail info@mercibvba.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Psst. We are not like the other guys. Woohoo! We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

de Beats at Noon. Elke werkdag hier bij TRL. En in het weekend, pap, de Amts, zijn we er ook met de Beats at Noon at Weekend.

0: soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
1: TRL.
2: TRL. News.
3: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig, in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker. En hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De politie is massaal aanwezig. Er zijn ook helikopters ter plaatse. Mogelijk handelt de man niet alleen. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Lever van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
4: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
3: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden. Want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nu nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
5: We zijn vandaag geen goed land als het gaat over toegankelijkheid. We bengelen onderaan het lijstje. Vandaag de dag moet je bijvoorbeeld een reservatie doen bij het station als je in een rolstoel zit om de trein te kunnen nemen. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Of we zien bijvoorbeeld straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn.
3: Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour, dat is de partij van premier Keir Starmer, fors. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen, maar de volledige resultaten zijn er nog niet. En over een uurtje start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
6: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaert.
3: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.

0: Steakhouse Betom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een schappen plaatsen met het Stanis schappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499 24 82 22 of mail info@mercybvba.be. We'll be right back.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: TRL News.
3: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker. En hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
4: Wij zagen het ene naar het andere politiebusje passeren. Zelfs brandweer voorbijgekomen, zelfs ambulance. Dan hoort in één keer van het is een bankoverval. Dan zijn we wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast. Van, je weet niet wat dat er gaat uitkomen, snap je?
3: Volgens de politie zijn er meerdere daders en meerdere gijzelaars aanwezig in de bank. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Over een half uur legt het personeel van de autokeuringen het werk neer. Uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
5: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
3: Om 2:30 gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Levee van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
6: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
3: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour fors. Dat is de partij van premier Keir Starmer. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten zijn er nog niet. En rond deze tijd start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlamink blikt vooruit.
7: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaerts.
3: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: Dance for Dance.

TNL Pleasure Radio, de Friday edition van Dance for Dance. Met DJ Bounty Hunter als opener. Met whoops. Ik heb ondertussen nog een paar leuke dingen voor jullie meegebracht om naar dat weekend toe te gaan. Want dat hebben jullie dik verdiend. Wees welkom in Dance for Dance, Friday edition.

0: jouw vrijdagmiddag, vrienden. Het kan het ook wat anders aangaan natuurlijk. Bij Kurt Nielsen. And she's so high. Hey, hey. Fijn dat je er bent. Laten we samen naar dat weekend toe beleven. Met een van die classics die we zo graag draaien. En die regelmatig langskomt. Ook straks nog Rank 1. Maar eerst Samuel Pagini.
1: Reaching out.

0: de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkracht naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Vrijdagmiddag, vrienden, met Dr. Alban. And look who's talking now. Wij doen dat tot en met 3 uur. En dan is er natuurlijk de Afternoon Club. Met nu het begin, het commercieel begin van Crystal Waters.

Wij zorgen dat de beats vooral lekker swingend zijn om naar dat weekend toe te gaan. En dat kan ook van tijd eens wat lekker cool gaan. Mouse T natuurlijk daarnet. En nu The Blue Boy. En Remember Me bij TRL. Pleasure Radio. De radio die je terugbrengt naar je jeugd. Waar je vroeger lekker gek op gedaan hebt. Beste retro sound. Dance sound. Je hoort ze bij ons.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio. Samba.

Sayo Cruz in het eerste deel van Dance for Dance. We gaan naar nieuws en weer en ik heb nog CNC Music Factory. En deze Love is an Ocean van RMB. Tot zo!

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
2: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
1: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
2: Creëert herkenning.
1: En zet luisteraars aan tot actie.
2: Klaar voor reclame die echt werkt?
1: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
2: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
1: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
2: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
3: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499 24 82 22 of mail info@merciebvba.be.
4: TRL News.
5: De gijzeling in de Volksbank in de stad Zinzig in het westen van Duitsland is al sinds 9 uur vanmorgen bezig. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en ook een onderhandelingsteam is ter plaatse. Of er contact is met de gijzelnemers is niet duidelijk. Er zouden ook meerdere gijzelaars in het gebouw zitten. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
6: Wij zagen het ene na het andere politiebusje passeren, zelfs brandweer voorbijgekomen, zelfs ambulance. Dan hoort in één keer van het is een bankoverval en zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast, want je weet niet wat er gaat uitkomen, snap je?
5: De daders sloegen toe tijdens een geldtransport. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Op dit moment wordt er gestaakt in de autokeuringscentra. Het personeel legt het werk neer uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
7: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
5: Over een half uur gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. En in ons voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op sociale media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Zaterdag coacht Taquin zijn laatste match van het seizoen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: Dance for dance.
9: I give you my heart.

bij TRL. Welkom in Dance for Dance, vrienden. Dit is het tweede deel van de Friday Edition met Azealia Banks. En zo dadelijk nog The Underdog Project.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Terug geflitst te worden na die momenten waarbij je die lekkere retro sound hoort, die dance sound hoort. Wij zijn TRL, we brengen je terug naar je jeugd met deze Explode.

Wij zijn altijd blij als we mooi gezelschap krijgen. Zoals die van de Pussycat Dolls in Dance for Dance. En voor het studioproject dat kondigt zich ook aan met mooi volk.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

Een zeer leuk sampletje erin verwerkt van de Bee Gees Blockster. Hier bij TRL, vrienden. Veel plezier in de Afternoon Club. En straks nog de avondspits natuurlijk met onze vriend Tom Bouwens. Er is nog Coldplay van mij en Viva La Vida.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: TRL News.
3: Brussels Airport maakte vorig jaar een recordomzet van 828 miljoen euro. Dat is zo'n 6% meer dan in 2024. Dat heeft de luchthaven bekendgemaakt op een persconferentie. CEO Arno Vest spreekt van een jaar van groei, ondanks heel wat problemen.
4: Al die stakingen in ons land zijn natuurlijk moeilijk voor de passagiers, maar ook heel moeilijk om het uit te leggen aan de buitenlandse luchtvaartmaatschappijen. 7 actiedagen vorig jaar, nog een tweede dit jaar. Moeten we het voor bijvoorbeeld een lange afstandvlucht, die gewoon afschaffen, dat is niet gemakkelijk. Dat is super kostelijk voor die luchtvaartmaatschappij en voor de gemeenschap in het algemeen.
3: De aandeelhouders krijgen voor het eerst in 7 jaar ook een deel van de winst uitgekeerd. De voedselprijzen staan wereldwijd op het hoogste peil in 3 jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. In april werd voeding nog 1,6% duurder dan in maart. De prijsstijging komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Door het conflict loopt de levering van heel wat grondstoffen vertraging op, zoals diesel of meststoffen voor landbouwers. En in ons voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op sociale media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Deze namiddag is het bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: The Afternoon Club.

Dat was Bastel, opener voor een nieuwe Afternoon Club op deze vrijdag. Gregory's Team dus. En ja, we geven nog een eerlijk dankje. Hè. Vrijdag de 8e, we zijn weer vertrokken. En één rechte lijn naar het weekend. En dat doen we met de beste 90s, Nilly's Dance en Retro. En dat weet je van onze TRL, Your Pleasure Radio. Yeah.

to put up with the drama no more. 'Cause I'm stronger now.

0: productreclame vandaag.
1: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
0: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
1: Creëert herkenning.
0: En zet luisteraars aan tot actie.
1: Klaar voor reclame die echt werkt?
0: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
1: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
0: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
1: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Hi there, remember me?
4: Yes. Woo-hoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

Quartet en Hold That Sucker Down. En daarvoor hadden we nog Riva. Het was een samenwerking trouwens met Danny Minogue. En Who Do You Love Now? Goed, ik heb er nog twee, eigenlijk drie. Tot aan de commercials. En kozen voor deze hier nu eerst. Sash en Mysterious Times. Straks krijg je ook nog de foto van het uur van Erotic. En afsluiten in dit blokje doen we met G Balvin en Willy William en Migente. En nu? Nu is het tijd voor deze Duitse DJ dus. Sash en Mysterious Times.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are not like the other guys. Woohoo! We play the music you like. DRL. Pleasure Radio.

Captain Hollywood Project en More and More and More. En straks hebben we ook nog zoiets. More money, more problems. Dat is voor de Notorious B.I.G. Nu is deze hier. Even lekker meer zwingen en zingen met Edmee en DHT. Inderdaad, dit is Listen to Your Heart.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten: hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de politie binnengevallen in de bank waar al sinds vanochtend een gijzeling aan de gang is. De agenten vonden twee gijzelaars die in een kamer opgesloten zaten. Zij zouden ongedeerd zijn. Van de daders is er geen spoor. Mogelijk zijn ze ontsnapt. De politie omsingelde nochtans wel het hele gebouw. Meer details geeft de politie voorlopig niet. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
7: We hebben ons de afgelopen twee weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
6: In Frankrijk worden de nationale eindexamens een pak moeilijker. Dat heeft de Franse overheid beslist. Ze zullen ook strenger verbeterd worden. Zo zullen er meer punten afgetrokken worden voor spellingsfouten. De maatregel komt er omdat Franse leerlingen internationaal slechter scoren. In Frankrijk moeten de leerlingen in het zesde middelbaar een nationaal examen afleggen om af te studeren. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: The Afternoon Club.

0: Panjami MC and Mundian to Bake.
1: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach est de retour.
0: Ja, en als je eentje het hoort, ja, dan kunnen we nog eentje draaien in de tweede uur. Hier is nog een Sash en encore une fois deze keer.

We're back from the past. TRL Pleasure Radio.

Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

Straks nog een lekkere classic. Klaarstaan van Niall Moon en Sky Plus. En dit was Kevin Little. En dit is een waarheid geleken koe. The Weeknd komt er stilaan aan. Hè? Hier is Michael Gray op TRL.

0: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
1: Het kan echt niet meer. Die bokser met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

William Orbit and the Barbers, Adagio for Strings. Je kreeg van mij die Freddy Corsten remix. Straks nog At the Villa People. Lekkere classic Open Your Eyes. Maar nu is deze hier. De Hakren Vitalik remix van A Number of Names. Het is Shari Vari.

0: kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com. Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: SpaFun. Tel genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
3: TRL.
4: TRL. News.
5: Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
6: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis. En daar zullen zij wel nul opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
5: De Belgen stellen het voorlopig goed. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. Een school uit Antwerpen haalt de leeslijst voor het tweede middelbaar offline. In een van de boeken staan expliciete pornografische tekeningen. Een ouder klaagde daarover bij de school. Het boek stond al 3 jaar op de lijst. De directie zegt dat ze niet op de hoogte was van de inhoud. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
7: We hebben ons de afgelopen 2 weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
5: In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de gijzeling in een bank voorbij, maar de daders zijn ontsnapt. De politie viel de bank vanmiddag binnen. De agenten vonden 2 gijzelaars die er opgesloten waren. Zij zijn ongedeerd. Hoe de daders zijn kunnen ontsnappen is niet duidelijk. De politie had het gebouw sinds vanmorgen omsingeld. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen. En Jasper Stuyven trok de sprint aan voor Magnier.
8: Perfect begin, denk ik. Hè? Ja, leuk. We gaan daar ook van genieten. Hè. We hebben echt allemaal een duit in de taxi gedaan. En het was super van iedereen.
5: Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maxima tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. En begin volgende week wordt het frisser en wisselvallig.

hele goede avond, lieve vrienden en vriendinnen. Van harte welkom hier in een nieuwe avondspits. Iets over 5 uur op deze vrijdagavond. Jawel, we gaan jouw weekend alweer stevig gaan en zetten heel wat retro platen in de playlist. Zoals dat hoort op een vrijdagavond. Met andere woorden, we zijn vertrokken tot aan het tijd zijn van 7 uur. De weekend editie van deze avondspits.

Ik weet niet wat jullie plannen zijn voor de komende twee dagen, maar morgen ga ik richting het allerlaatste voetbaltoernooi van mijn zoontje. Afsluiten van het voetbalseizoen. Het belooft ook mooi weer te worden morgen. Dus de temperatuur rond een graad of 23, 24. We moeten er optimaal van profiteren, want vanaf zondag gaan we terug richting die 17 graden. En als ik kijk richting begin volgende week een graad of 13. Dus als je nog een barbecue wil doen, dan is morgen echt wel de gelegenheid. Dus zeker en vast van profiteren. Leila K. hier in de avondspits en Open Ses Ami. DJ Chester nog dit uurtje. Ik zie ook de bom van Tom voor je klaarstaan. Two Full Moons en A Trout. Nog heel wat leuke retro tracks. En deze heren van Not Real Presence en die Cheeky Chica.

0: Facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: For the love of music, this is TRL.

staat jarenlang bovenaan de Billboard op de DJ Mag 100. Helemaal als eerste onze Nederlandse DJ-collega Thijs Verwest alias DJ Chesto hier met Love Comes Again. We gaan het weekend echt wel in gang gaan trekken. Het is tijd voor een top retro classic. Bijvoorbeeld deze hier, een goede of niet? Laat het me weten. Avondspits, TRL.be, Scorpio Rising en Nagasaki.

Dit, vrienden, is een projectje van onze goede vriend Peter Bellaert. Niet alleen gekend van Energy of Atlantis 6, of de dag van vandaag onder de naam de Retro Belgica. Ook dit scoorde heel goed in de jaren nillezoor. Two Full Moons en Trout hier in de avondspits. Ik heb nog Didi voor je klaarstaan met die Pour Toujours. Eerst nog richting Baggy Bocador en die VIP.

0: Steakhouse Bijtom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse Bijtom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
2: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
1: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
2: Creëert herkenning.
1: En zet luisteraars aan tot actie.
2: Klaar voor reclame die echt werkt?
1: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
2: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
1: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
2: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
3: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloer.

vroeg, toujours, voor altijd. Ja, de avondspits zal toch altijd mijn kindje blijven voor eeuwig en drie dagen. Zeker omdat er al heel wat platen aangevraagd worden. Bijvoorbeeld voor deze hier, de bom van Tom. Vandaag is die gekozen door Wim uit Assenede. Hij koos vandaag voor deze Lambda en Hold on Tight.

het projectje is niemand minder dan Maurice Engelen, DJ Maurizio en die New Emotion. Vrienden, we gaan stilaan richting de nieuwsfeiten van 6 uur. Blijf bij ons, want straks openen we ons tweede gedeelte met V-Tracks en die Subway 26. Tot zo!

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
4: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis. En daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
3: De Belgen stellen het voorlopig goed, wordt dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden, kan vandaag een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. Ook de treinconducteurs vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan. Journalist Sven Ponsaerts.
5: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel 600 euro netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
3: Dat controleert de hele dag op tickets. De conducteurs vrezen trouwens ook voor meer agressie op de trein. In de provincie Oost-Vlaanderen was er deze namiddag een grote stroomstoring. 15.000 gezinnen in de omgeving van de Wetteren zaten daardoor anderhalf uur zonder stroom. Intussen is de storing wel voorbij. Je hoort David Callens van Fluvius.
6: Om 3:40 deze namiddag was er een onderbreking op het hoogspanningsnet van Elia. Dat is het net dat ook ons net van Fluvius voedt. Er was een probleem met de kabels.
3: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund-Andreessen. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week is het frisser en wisselvallig.
2: We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
7: De avondspits.

iets over 6 uur ondertussen op deze vrijdagavond 9 mei. De V-Tracks en die Subway 26. De ideale start voor jouw weekend. Het is geen verlengd weekend. Nee, daarvoor moeten we nog een klein weekje wachten. Want de hemelvaart komt eraan. Eerst nog een paar dagen hard, keihard travakken. En we gaan nog wat goede muziek draaien. Zora nog dit uurtje. De plaatkeuze van de luisteraar Nelly Furtado nog in de playlist. En die kent u ongetwijfeld allemaal. Allee, vooruit, zet die volumeknop maar alvast op de maximale stand.

de 90s was ze de frontzangeres van Two Fabiola. Stond ze zo goed als elke dag aan de zijde van Pat Crimson, DJ Zora. Later ook solo gegaan en dit was toch wel haar grootste nummer hoor. I Hate To Love You. De dag van vandaag geeft ze ook nog DJ-les, want ze heeft haar eigen DJ-school. Dus als jij je groepen voelt om een DJ-les te volgen, dan kan je dat doen bij DJ Zora. Zo is dat allemaal. KLJ en Everything's Gonna Be Alright. Jawel hoor.

0: Makelaarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: is verder. En die hey, hey, hey. Hey vrienden, tijd voor de plaatkeuze van de luisteraar. Vandaag is die gekozen door Kim uit Stekenen. En zij koos vandaag voor DJ Tomcraft met die Loneliness, Svensson en Gillen, The Beauty of Silence and the Boy Tommy. En get up, pa.
1: Hi there, remember me?
2: Yes. Woohoo! Did you miss us? Cause we missed you. We're back from the past. TRL Pleasure Radio.

Ngarappa. Ngarappa.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

weekend kunt u genieten van onze topcollega's die er allemaal aankomen op zaterdag en zondag. Alleen nu zaterdag en volgende week zaterdag zal er jammer genoeg geen Powerline Super 50 zijn met Thierry de Smet. Want gisteren is zijn schoonvader overleden. Dus we wensen Thierry alvast heel veel sterkte vanwege Hans het Radio TRL team. Dus binnenkort is Thierry helemaal terug van weg geweest. Eerst nog even een moeilijke periode door en daarna kan hij terug gaan lol maken op zaterdag namiddag. Dus morgen en volgende week jammer genoeg nog geen Powerline Super 50.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
1: TRL.
3: TRL News.
4: De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden, kan nu een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. De treinbegeleiders vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan, zegt HLN-journalist Sven Ponshaarts.
5: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel €600 netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
4: Dat controleert de hele dag op tickets. Treinbegeleiders vrezen ook voor meer agressie op de trein. De man die afgelopen weekend in Middelkerken crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel en de brandweer is massaal ter plaatse. Maar het blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Lotte Kopecky is haar leiderstrui in de Vuelta kwijt. Die blijft wel in de ploeg en gaat naar de Nederlandse Anna van der Breggen. Zij was de snelste vandaag in een zware bergrit. De Spaanse Paula Blasi werd 2e op 8 seconden. De Franse Marion Brunel 3e op een halve minuut. Kopecky verloor meer dan 10 minuten. Ze blijft wel leider in het puntenklassement. In Myanmar in Zuidoost-Azië is een robijn van maar liefst 11.000 karaat gevonden. Dat melden de staatsmedia. Het gaat volgens de regering om een uitzonderlijk groot en zeldzaam exemplaar. De steen heeft een roodpaarse kleur met gele tinten. Hoeveel hij waard is, zegt de regering niet. Robijnen behoren tot de duurste stenen ter wereld en kunnen miljoenen euro waard zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week frisser en wisselvallig.

Once there was a dream. Space in time.

0: Signature Steakhouse Beton in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vlooropbouw.
2: For the love of music. Real music. This is TRL.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkracht naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: We give you that pleasure feeling. TRL Pleasure Radio.

huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Posten.

de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Ons licht achter de ramen en het was een doodstil. Geen monnikenzang of rook.

0: the road.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat. En het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: TRL News.
6: Over een uur gaat de Zelzate-tunnel op de E34 dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Je hoort chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
7: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatebrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
6: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. De man die afgelopen weekend in Middelkerke crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. En in Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel. De brandweer is massaal ter plaatse, maar blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er wel geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. We have the one thing you like. Check it out. TRL Pleasure Radio.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. Volgens Trump gaan beide landen daarmee akkoord. Ze hebben dat zelf wel nog niet bevestigd. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Volgens Trump is er ook een gevangenenruil afgesproken en gaan de vredesgesprekken tussen beide landen door. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
7: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal en daar worden ze dan met busjes opgevangen en dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd en de 2 Belgen die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
6: Bij aankomst in ons land krijgen ze medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2 sets tegen 1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Bloks van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
4: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
3: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
4: Creëert herkenning.
3: En zet luisteraars aan tot actie.
4: Klaar voor reclame die echt werkt?
3: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
4: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
3: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
4: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
6: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus... Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: For the love of music. Real music. This is TRL.

0: Channel proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Oh yeah!
0: TRL News.
4: Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. En Rusland en Oekraïne bevestigen het nieuws. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Rusland en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. En volgens Trump gaan de vredesgesprekken tussen beide landen verder. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
5: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal. En daar worden ze dan met busjes opgevangen. En dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd. En de 2 Belgen, die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
4: Bij aankomst in ons land krijgen ze een medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op de E34 Knokke Antwerpen is de Zelzatentunnel dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Joor Chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
6: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatenbrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
4: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2-1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Blok van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. En basketster Julie van Loo heeft een nieuwe club. Ze werd net op tijd opgepikt door New York Liberty. Eerder deze week zette haar vorige club LA Sparks haar contract stop, net voor de start van het nieuwe seizoen. Van Loo zit bij New York Liberty meteen ook in de selectie voor de openingswedstrijd morgen. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.

Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
2: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
4: We give you that pleasure feeling. TRL Pleasure Radio.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Op het Kiel in Antwerpen zijn zo'n 1000 mensen op straat gekomen. In de straat waar afgelopen nacht een man van 30 werd doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust op straat. Je hoort de Wouter Bruins van de politie.
7: Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld. De bemiddelingsteams zijn ter plaatse om de gemoederen te bedaren. Een uurtje later lijkt de rust wel wat teruggekeerd. Maar je voelt wel dat de sfeer wel grimmig is. Maar de betrokkenen is ondertussen gearresteerd, dus wij hopen dat iedereen ook snel opnieuw naar huis keert.
6: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
8: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
6: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaard met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaard komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling.
3: Thank you.
2: TRL. Pleasure Radio.

0: merkreclame vandaag.
1: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
0: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
1: Creëert herkenning.
0: En zet luisteraars aan tot actie.
1: Klaar voor reclame die echt werkt?
0: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
1: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
0: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
1: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: For the love of music, this is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Do you have a name?
2: Oh, yeah.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: You have a name.
2: Oh yeah.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur. versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur. facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een Facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.